0: van.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Okay, one more time now.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En Fortiaid het ons op laas ons fundamente diep gespit. Melang vervoerd in strijden, het in een nieuwe taal gebid. Apartheid was ons wachtwoord, die beiteltje moest alles breek.

0: Stella met dag breken net voor het Idina Menzaal met Let It Go, recht of een vrouwen af. Van vandaag is Let It Go dag, laat het gaan, ons gaan die wrokke dra nie, ons gaan een positieve dinsdag deertrek, is een lekker een. Dis dinsdag die 23ste juni, dis 29 minuten na 6. So ek vandag internationale papdag, so Tanya het van my foto's gestuur, so het juist nou vir die kinders mieliepap gemaakt, oh, is lekker, daai lyk heerlik, lekker baie boter, nee, en suiker daaroor, en mieliepap, wat een laas. Ek denk, ek moet bykie mieliepap maak hierdie naweek. Ons gaan bykie weg na my niggiese trouwe toe, daar morgens by sy kant toe, maar ergens gaan ek vir my mieliepap inwerk. Ek sê julle nou. Eindelijk as een mens daai kant toe gaan, so Karoose kant toe, sal plekje wat biltong in die mieliepap sit vir ontbijt. Net so bygesê, klink heerlik, doen het nie? Trek om deur is nou tyd vir hierdie ding.
1: Luister FM, nuus hooftrekker.
0: Jy hoef nie hierdie uur, Paul Mashatile sê Suid-Afrika is daar te verbind om handel en beleggings met China te bevorder. Die Amtsklagkomitee dien 'n beëindigde verklaring in teen president Ramaphosa se interdik en Andy Burnham word as 'n nuwe LP ingesweer met die waarskynlikheid om die nuwe Britse premier te word. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir dinsdag die 23ste juni. Plettenberg Baai 15-20, Gramstad 13-23, Mthatha 11-25. Queenstown is op 8-20, Graaf-Reinet 11-21, Kraddock 10-21. Port St. John's op 16-26, Bishu 13-24, Oos-London 16-26. Jeffreys Baai is op 16-21 vandag, uitdagende Dispatch 14-26 en Port Elizabeth in die Baai 16 met een maximum van 23 grade. Julle is ingeskakel hier met my, Lise Marie, en ek kaar saam met jou op die Grootpak Breakfast tot so net voor 9. Ons trek om lekker deur, is amper tyd vir die verjaarsdag van die bekendes, en onthou 10 voor 7, 10 voor 8, doen ons julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit gerus so lang vir my deur, die nummer is 082-333-667. Reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Het julle julle koffie by julle? Is julle reg vir het? Nee, ek dink ons gaan swart koffie speel, dan stuur julle my julle foto's van julle koffie. Ek wil seker maak julle is op en wakker, want het is dinsdag julle, het is nie maandag nie. Maandag is achter die rug, so trek om lekker deur. Positieve dinsdag vandag, reg hier op die Grootpak Breakfast.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die Camels, bieke bieke lam en een stiemelite weg van Elvis. Maar klaar, as jy die DJ by een lekker trouwersdag sal wees, of miskien na by een funksie, of waar ook een lekker partijkie is, en jy kan nou die eerste lied speel, wat sal die eerste lied wees? Tina Turner is simply the best, sê Nicoline daar. Heaven is my woman's love, Tommy Overstreet, een prachtige lied, dankie vir daai jyne. So dat baie mense nou dinge gesê, en ek kan nou nie al die liedjie speel, want hulle is baie Engels, nee, maar ons gaan van hulle speel. I feel 65, wie kom hy nou? I'm blue, dabba-dee-dabba-doo.

Ja, ongelukkig leef nie een van hulle meer nie, maar Mixed Emotions se musiek is daar just for you, deel van Tuka 7 minute, dan groet ek jou, Etienne Kalitz gaan jou verder vat hier van 12 uur se kant af.

0: so mooi daai haat dat ek jou nie haat nie. Ons moet nie mekaar haat nie, nee, ons moet mekaar lief hê. Kwart voor 12, ek los en bekwame van Etienne Kalitz met die middag saam sein en dan gaan die groot man Bieknieke van 3 uur af jy huis toe vat op die Bieknieke Drive. Sê dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steengerus vir Clinicare. Môre is ook wiele woensdag, kan jy glo? Alweer saam met King Cars. 10:45 môre gaan ons bietjie voertuie gesels. Speel uit met Imo Adams, Snotkop, Lia en soos ouder gewoonte die Cannie Worries. Was heerlik om saam met jou te kuier. Dan maak ons môre weer so. My naam is JK, was heerlik en gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Ze had ze leeg gehad. Maas bak gaat hier op vis gaan. Hé, papi. Mijn vrouw ze had ze leeg gehad. Maas bak gaat hier op vis gaan. Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

daarom gaan we weer een keer omhoog. Voor de dans, en die blijkt me rij. Een poop of een medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rol het hier een dindel. Hoe is vlees? Hij is die vlees. Een poop of een medaille. Slikken moest hij voor die vlees.

Chaka was verliefd op Mino, hoor op in die straat. Hij dacht zo bewonnen, morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, in zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weggaan.

Weet ik in gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens, ik was al thuis. En ik wens, ik was al thuis.

ooit gedacht. Waar drie rotsen staan in een cirkel, maar niet ik lang, blij die nacht. Niet ik lang, blij die nacht.

Die klanke van Lofi en hy sê vir ons Tony van Benoni. Net voor het baartoe met Pakkie, Malboro en Kosie Beekes geef ons die boere jol. Tijd so 25 minute voor 3, amper tijd om te groet. Big Nick staan reg al met die Big Nick Drive. Hy kan nie wacht om vir julle uit te saai nie. Ek wil net graag vir julle eens vraag, julle wat nou ingeskakel is, as jy lus is vir een lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunstring muzikant en bands en wil sien wat jou gunstring Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop pret sal kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Juch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Het jy gesien, die buren is weer op pad na hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
5: Kijk, wat maak jou weer dinge? Morgen woensdag 24 juni, Aliwal Noord 717, Bishu 1218, Kraddock 816, Dispatch 1417, 30% reën, Oos-London 1719, 10%, Fort Beaufort 917, Graaf-Reinet 916, Gramstad 1217, Jeffreys Bay 1418, Mthatha 1117, Port Alfred 1518, 30% reën, Port Elizabeth 1517, 60%, Potsdam

16-20, 30%, Queenstown 7-17 en uit 14-17, 30% reën. Dis jou weerdinge vir môre woensdag 24 Junie.

vertellen achter mij. Wil werken de voorkant mee. Onder het vier toe veel die liefde. Wanneer mij ook kan ik als mijn hart zo schreeuwen. De chips te blij.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, het die kaart lê aan my hande.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.